Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaad en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerste kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de laatste kwalificatieronde. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt zo'n 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Het nieuws uit Vlaardingen.

0: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar twee.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda. Ze behaalden geen van beiden meer dan de helft van de stemmen. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerste kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mencik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitse Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de laatste kwalificatieronde. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Sven Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda, die geen van beiden meer dan de helft van de stemmen behaalde. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
2: Dit is 2.

0: Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede, beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Espria en de linkse kandidaat Iwan Cepeda. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een hoogzwangere vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn geraakt aan zijn voet. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer, het is overal droog en zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Megens met het NOS-journaal. Het aantal mensen dat in een gevangenis wacht op een TBS-behandeling groeit. Op dit moment zijn het er 261. 6 jaar geleden waren het er nog 45. Dat komt omdat meer mensen TBS krijgen opgelegd en de doorstroom stagneert, ziet ook deze behandelaar.
1: Met de hele afschaling van de zorg, met al personeelstekorten. Daarnaast zijn er hele lange wachtlijsten. De plekken die er zijn, daar zitten mensen heel lang op, waardoor ze weinig uitstroom en doorstroom hebben. Dus dat alles bij elkaar maakt het heel moeilijk.
0: Wie langer dan 4 maanden moet wachten op een plek in een TBS-kliniek heeft recht op een schadevergoeding. Bij 2 steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. Politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen. Die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. Vanaf vandaag kunnen BOA's jongeren ook doorverwijzen naar HALT. Politie mocht dat al, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Volgens HALT werkt het beter dan boetes.
2: De HALT-interventie is ingericht en ontworpen om jongeren echt te helpen om te leren van hun fout. En een boete doet dat eigenlijk niet. Daarnaast richten we ons ook op het herstellen van de fout en het goedmaken.
0: Het idee is dat BOA's op deze manier beter jeugdcriminaliteit kunnen tegengaan. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven. De weg is deels afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. Het weer, het is overal droog, zo'n 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het wordt langzaam maar zeker drukker op de weg. De meeste vertraging is er op de A4 van Den Haag naar Rotterdam, tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. De vertraging is bijna een kwartier. Net als op de N15 van Europoort naar de Maasvlakte bij Oostvoorne. En op de N218 rijdt het langzaam van Spijkenisse naar Oostvoorne. Voor de aansluiting met de N15, daar heb je ook bijna 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: bitch.
1: Je luistert naar 2.
2: Van Vlaardingen en Schiedam.
1: Check ons ook op Facebook en Instagram. @ditis2.
2: Dit is 2.

Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl. Je luistert naar 2.

0: Doral Megens met het NOS-journaal. Het Nederlandse TBS-systeem is het afgelopen jaar verder vastgelopen. De wachtlijst voor een plek in een TBS-kliniek is opgelopen tot 261 personen. 6 jaar geleden waren dat er nog 45. De mensen op die lijst wachten in de gevangenis op hun behandeling in een TBS-kliniek. Dat komt omdat mensen die klaar zijn met hun TBS-behandeling nergens heen kunnen, zegt TBS Nederland.
1: We zien dat de GGZ volstroomt. We zien dat er te weinig plekken in de verstandelijk gehandicapte zorg zijn. We zien dat er te weinig plekken in de beschermde woonvormen zijn. En dan zitten deze patiënten onterecht lang bij ons.
0: Het probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de behandelingstermijnen langer worden. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer het Iraanse eiland Qasem in de Straat van Hormuz was doelwit. Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda blijft oplopen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er 349 vermoedelijke doden. Zijn er meer dan 1100 vermoedelijke besmettingen. Correspondent Alice van Gelder ziet hoe Oeganda het virus probeert in te dammen.
2: Want ze zeggen, ja, daar begint het natuurlijk bij het zorgen dat mensen informatie hebben. Want ook die eerste symptomen van ebola lijken bijvoorbeeld heel erg op malaria, wat hier heel erg vaak en veel voorkomt. Dus ja, dat is eigenlijk hun strategie. Ja, en als het dan misgaat, dan hebben ze ook nog eens een keertje isolatiecentra opgezet.
0: De man die in Italië vastzat in een grot is gered. Hij zat sinds gistermiddag vast op een diepte van 120 meter... in de provincie Cuneo, in het noordwesten van Italië. Die man van 20 was geraakt door een vallend rotsblok, kon niet meer klimmen. Het weer, overal droog, zo'n 15 graden is het. Vandaag begint met zon, later volgen stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er zijn tot nu toe niet veel bijzonderheden tijdens deze ochtendspits. De meeste vertraging is er op de A4 naar Amsterdam. Tussen Den Hoorn en Zoeterwoude-Dorp sta je een kwartier in de file. Op de A20 rijdt het langzaam naar Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht heb je zo'n 10 minuten tijdverlies. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht sta je tussen Gouda en Nieuwerbrug ook een kleine 10 minuten in de file. Verder heb je ruim 5 minuten oponthoud op de N207 van Bergambacht naar Alphen aan de Rijn. Daar staat file voor de aansluiting met de N457. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen.

0: Negens met het NOS-journaal. Het TBS-systeem is verder vastgelopen. 6 jaar geleden stonden 45 mensen op de wachtlijst voor behandeling in een TBS-kliniek. Nu zijn dat er 261. Het probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de behandeltermijnen langer worden. Vanaf vandaag kunnen ook BOA's jongeren doorverwijzen naar HALT. Dat is de plek waar jongeren hun fout kunnen goedmaken zonder strafblad. Politie mocht al doorsturen naar HALT, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Wel gaat het altijd in overleg met de jongeren, zegt HALT.
1: Jongeren hebben altijd zelf de mogelijkheid om te kiezen voor HALT. Dat is altijd vrijwillig. Dus een jongere zal van een BOA de mogelijkheid krijgen om toch die boete te betalen of naar HALT te gaan.
0: Het idee is dat BOA's beter jeugdcriminaliteit kunnen aanpakken als ze jongeren ook naar HALT kunnen sturen. En dat jongeren mogelijkheden krijgen om te leren van hun fouten. Het Amerikaanse leger heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iran. En dat gebeurde volgens de VS als vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Iran bevestigt dat een eiland in de straat van Hormuz is gebombardeerd en zegt dat is teruggeslagen door een aanval op een Amerikaanse basis. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Ivan Cepeda. Dat de la Estrella zoveel stemmen haalde, werd een paar dagen geleden niet verwacht, zegt correspondent Nina Jurna.
2: Deze man komt echt uit het niets, heeft geen politieke achtergrond. Dus dat was al heel verrassend, zijn stijging. Maar dat hij nu echt als grootste winnaar uit de bus zou komen, ook al is er dan een tweede ronde nodig, dat was toch wel de verrassing.
0: Uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkende president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Het weer, eerst vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland en plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Veel dagelijkse files worden korter, maar op de A4 is nu een ongeluk gebeurd van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein heb je daardoor 25 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden richting Rotterdam kan via de A13 vanuit Den Haag. En op de A16 sta je nog vast van Rotterdam naar Breda. Tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen.

0: Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer het Iraanse eiland Qasem in de straat van Hormuz was doelwit. Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Mogelijk was dat in Kuwait, daar kwam de luchtverdediging in actie. Een nieuwe test voor borstkanker kan ervoor zorgen dat patiënten minder vaak chemotherapie hoeven te ondergaan. Met die test worden 50 genen onderzocht en wordt gekeken hoe groot het risico is dat de tumor terugkeert. Patiënten die hoog scoorden op de test kregen chemo- en hormoontherapie. Mensen met een lage score alleen hormoontherapie. In beide gevallen was de groep die na 5 jaar kankervrij was vrijwel even groot. Daaruit concluderen de onderzoekers dat patiënten met een lage risicoscore vaker chemotherapie kunnen overslaan. De Hongaarse premier Magyar eist dat president Sulyok opstapt. Hij vindt hem ongeschikt en had daarom een ultimatum gesteld dat middernacht afliep. Vanochtend was er nog een gesprek, maar het lijkt erop dat dat niets heeft opgeleverd. Magyar zei na afloop dat hij Sulyok voor de rechter zal brengen als hij blijft weigeren op te stappen. Magyar won in april de verkiezingen van Orbán, die 16 jaar lang aan de macht was. Hij eiste daarna het vertrek van functionarissen die door Orbán waren benoemd. Bij een explosie gevolgd door een brand in een Zuid-Koreaanse raketfabriek zijn zeker 5 doden gevallen. De zaak ontplofte toen apparatuur werd schoongemaakt. De brandweer had moeite met het bluswerk omdat de plattegronden van de raketfabriek ontbraken. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland met ook plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De regels rond het vuurwerkverbod moeten strenger. Dat adviseert de Raad van State aan het kabinet. Dat wil vanaf de komende jaarwisseling een landelijk vuurwerkverbod invoeren. Alleen de wetgeving moet nog wel door de Tweede en Eerste Kamer. Het is de bedoeling dat vuurwerk voor particulieren wordt verboden, maar dat clubs, buurtverenigingen en andere groepen het nog wel onder voorwaarden mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen. Maar als het aan de Raad van State ligt, moeten de voorwaarden voor die ontheffingen strenger. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging van inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Vooral de chemische industrie zit in de lift en de productie van plastic stijgt ook. Dat betekent wel dat de prijzen van bepaalde kunststoffen behoorlijk zijn gestegen. De Hongaarse premier Sulyok weigert op te stappen. Premier Magyar had daarvoor een ultimatum gesteld dat om middernacht afliep. Magyar zegt nu dat hij de grondwet wil aanpassen zodat de president wordt weggestuurd. Sulyok houdt zelf vol dat hij alle recht heeft om aan te blijven. Pieter van den Hogeband is niet de chef de mission tijdens de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. NOC-NSF kiest voor iemand anders, meldt de oud-zwemmer. Hij noemt het een enorm voorrecht om met de allerbeste sporters van ons land te hebben mogen werken. Met Van den Hogeband als chef de mission beleefde Nederland succesvolle zomerspelen 5 jaar geleden in Tokio en 2 jaar geleden in Parijs. De sportkoepel bevestigt het vertrek van Van den Hogeband en komt over ruim 2 weken met meer details. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland. Er is ook kans op een bui plaatselijk. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
3: Dit is 2.
4: Everybody get up.

0: Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen, maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. In een vuurwerkfabriek op Malta is een explosie geweest. Het gebeurde in een dorpje in het noorden van het eiland in de Middellandse Zee. In de fabriek was niemand aan het werk. Twee mannen die in de buurt aan het werk waren, zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Huizen in de regio stonden te trillen en ramen sprongen. De knallen waren kilometers verderop te horen. Wat de oorzaak was van de explosie op Malta wordt nog onderzocht. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging van inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodig chemotherapie ondergaan. Met de test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. En patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was, was vrijwel even groot als patiënten die ook chemotherapie moesten ondergaan. Het weer, nu nog vrij zonnig, maar vanmiddag meer kans op stapelwolken. Blijft wel vrijwel overal droog, bij 20 tot 24 graden. Morgen dan bewolkt met regen en ook kans op onweer. En het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm blijft bestaan. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen omdat het te veel zou kosten. Maar volgens de veiligheidsregio's is er geen goed alternatief. De Rotterdamse burgemeester Schouten heeft namens de veiligheidsregio's de Tweede Kamer per brief gevraagd om behoud van de sirene. Ze vinden een extra systeem naast het NL Alert via de mobiele telefoon noodzakelijk. Met NL Alert wordt maar 92% van de bevolking bereikt. Advocaat Geert-Jan Knoops is 4 weken voorwaardelijk geschorst door de Raad van Discipline Amsterdam, het tuchtcollege voor de advocatuur. Een cliënt van Knoops in een zedenzaak had een verklaring in zijn strafdossier ingrijpend gewijzigd. Het wordt Knoops zwaar aangerekend dat hij zijn cliënt niet schriftelijk heeft gewezen op het risico van zo'n aanpassing. Daarnaast heeft het echtpaar Knoops volgens de raad excessief gedeclareerd zonder vooraf een inschatting te geven van de kosten. Voor dat laatste is Carrie Knoops berispt. Het echtpaar heeft 30 dagen om in beroep te gaan. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen dan een ontheffing verlenen. Maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodige chemotherapie ondergaan. Met die test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. Patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was, was vrijwel even groot als patiënten die ook chemo moesten ondergaan. Het weer nog vrij zonnig, maar vanmiddag kans op stapelwolken. Blijft wel overal droog en maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen.

0: When I spent the summer on you.
1: Je luistert naar 2.
2: Check ons ook online. Dit is 2.nl. En download onze nieuwsapp.

0: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een Belgische seriemoordenaar wordt na 46 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Hourion pleegde in 1979 6 moorden en werd daarom veroordeeld tot levenslang. Hij heeft vaker om vervroegde vrijlating gevraagd, maar die verzoeken werden tot nu toe steeds afgewezen. De Belg is inmiddels 78 jaar en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Daar moet hij verplicht een behandelprogramma volgen en krijgt hij een enkel band. Door de explosie in een dorp in Myanmar gisteren is een groot deel van een wijk verwoest. Gebouwen zijn weggeblazen en veel puin is op straat beland. Door de chaos is onduidelijk hoeveel mensen zijn omgekomen. Volgens lokale autoriteiten zijn er zeker 39 doden en tientallen gewonden. Maar gisteren spraken hulpverleners nog over zeker 55 doden. De ontploffing was in een dorp in het noordoosten van Myanmar, in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw waren opgeslagen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het advocaten-echtpaar Knoops is door het tuchtcollege op de vingers getikt. Geert-Jan Knoops is 4 weken voorwaardelijk geschorst. Had een van hun cliënten schriftelijk moeten wijzen op een aanpassing in het strafdossier. Bovendien heeft het echtpaar volgens het college excessief gedeclareerd. Daarom is Carrie Knoops berispt. Verschillende veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm blijft bestaan. Dat staat in een brief die burgemeester Schouten van Rotterdam namens die veiligheidsregio's naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen, omdat het te veel zou kosten. Maar volgens de veiligheidsregio's is er geen goed alternatief. Het weer. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer. En het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van 47 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland. Twee van hen zijn al onderweg. Een derde persoon gaat naar Italië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het diplomatieke hulp heeft verleend en zegt het binnenkort ook te doen voor de rest van de groep. Eerder vond Nederland het genoeg om Israël alleen te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Nu helpt de regering ook bij het organiseren en coördineren van de reis. Het Verenigd Koninkrijk hoeft geen schadevergoeding te betalen aan Rwanda. Dat heeft een internationaal hof in Den Haag bepaald. Rwanda eiste omgerekend meer dan 125 miljoen euro, omdat het VK een streep haalde door een omstreden asieldeal. Dat akkoord regelde de overplaatsing naar Rwanda van asielzoekers die het Verenigd Koninkrijk illegaal waren binnengekomen. De Britten beloofden tientallen miljoenen om de kosten te dekken. Het besluit om de deal te schrappen werd door Rwanda gezien als contractbreuk, maar het hof concludeert dat het VK geen geld verschuldigd is. Een Belgische seriemoordenaar wordt na 46 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Horion pleegde in 1979 6 moorden en werd daarom veroordeeld tot levenslang. Hij heeft vaker om vervroegde vrijlating gevraagd, maar die verzoeken werden tot nu toe steeds afgewezen. De Belg is inmiddels 78 en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Daar moet hij verplicht een behandelprogramma volgen en een enkelband dragen. Door de explosies in een dorp in Myanmar is een groot deel van een wijk verwoest. Gebouwen zijn verdwenen en op straat ligt veel puin. Volgens lokale autoriteiten zijn er zeker 39 doden en tientallen gewonden. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw waren opgeslagen. Het weer, vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden gemeld op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je.

0: is 2.
1: Ook in de Oostwijk,
0: Groenoord
1: en de Indische buurt. 2.
0: Twee.
2: I told myself, life is short.

0: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. Dat meldt de Franse president Macron. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van bijna 50 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland. Twee van hen zijn al onderweg. Een derde persoon gaat naar Italië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het diplomatieke hulp heeft verleend en zegt het binnenkort ook te doen voor de rest van de groep. Eerder vond Nederland het genoeg om Israël alleen te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Nu helpt de regering ook bij het organiseren en coördineren van de reis. Een aantal veiligheidsregio's pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor het behoud van het luchtalarm. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen, maar de veiligheidsregio's vinden dat een extra systeem naast het NL Alert noodzakelijk blijft. Met NL Alert wordt via de mobiele telefoons maar 92% van de bevolking bereikt. Het afgelopen jaar zijn meer Nederlanders lid geworden van een sportvereniging. Het gaat om een toename van 47.000 leden. Dat blijkt uit een rapportage van sportkoepel NOC-NSF. Vooral voetbal, tennis, padel en golf zijn populairder geworden. De meeste volwassenen gaan sporten om gezonder te worden. Ondanks de toename maakt NOC-NSF zich zorgen om de voorgenomen bezuinigingen in de sport. Volgens de koepel wordt de vrijwillige verenigingsstructuur daardoor hard geraakt. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Blijft overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer. Dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. In het westen van het land zien we ook de eerste files van de spits ontstaan. De meeste vertraging op de volgende wegen, de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en knooppunt Burgerveen bijna 10 minuten extra reistijd. De A4 Amsterdam richting Rotterdam, tussen Leidschendam en Den Haag ook nog eens 5 minuten vertraging. Verder valt op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, voor Moordrecht 10 minuten vertraging. En de andere kant op, tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel op de A20. Ook daar doe je er bijna 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran wil pas verder onderhandelen met Amerika als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Ook zou Iran stoppen met het uitwisselen van berichten via bemiddelaars. Autoriteiten in Iran bevestigen het nieuws nog niet. Maar volgens het persbureau schenden de aanvallen van Israël in Libanon het staakt het vuren tussen Iran en de VS. Het Israëlische leger voert de aanvallen in Zuid-Libanon juist op. Naar eigen zeggen is dat nodig om Hezbollah uit te schakelen. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept, meldt de Franse president Macron. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. De onderschepping door Frankrijk werd uitgevoerd in samenwerking met een aantal bondgenoten. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. De Amerikaanse rapper, die zich nu Ye noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelderdoom in Arnhem. Volgens het CAO leidt dat tot een gevoel van onveiligheid, vooral onder Joodse Nederlanders. Ye ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Optredens in onder meer Groot-Brittannië en Polen gingen daarom niet door. Vorige week zei asielminister Van den Brink dat Nederland Ye niet kan weigeren. Wanneer het kortgeding dient, is nog niet bekend. Een Nederlandse toerist die in Colombia vermist was, is doodgevonden. Dat bevestigt haar familie aan NH Nieuws. De vrouw van 41 werd vorige week maandag voor het laatst gezien toen ze een wandeltocht ging maken. Afgelopen weekend startte de Colombiaanse autoriteit een zoekactie. Gisteren werd het lichaam van de vrouw gevonden in een meer. Hoe ze om het leven is gekomen is nog onduidelijk. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen, kans op onweer. En dan wordt het maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het westen van het land is de avondspits in volle gang inmiddels met zo'n 75 kilometer file. Twee files hebben meer vertraging dan 10 minuten en die staan beide op de A4. Om te beginnen Rotterdam richting Amsterdam. Voor knooppunt Hoflied 8 kilometer file met een kwartier vertraging. En op de A4 in dezelfde richting, maar dan tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. Ook daar nog eens een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedenavond, het is maandag 1 juni. Je luistert naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Dit is een nieuwe 2 Actueel. Mijn naam is Dennis en de komende 2 uur neem ik het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam met je door. We gaan het onder andere hebben over hoe het nu verder moet met de Vlaardingse formatie, terwijl in Schiedam de wethouders zijn geïnstalleerd. En we blikken nog even terug op de afgelopen editie van IDDF.

0: 2.
1: Het Vlaardingse stadhuis trilt nog na van het politieke bloedbad in de raadsvergadering van donderdagavond. Harde woorden zijn gevallen en meerdere bruggen lijken verbrand. Maar Vlaardingen zal toch bestuurd moeten worden. De formatie zit op slot en de drie overgebleven partijen zijn op zoek naar de sleutel. Maandag is D-Day voor de formatie. Nou, hoe het precies zit, je hoort er meer over in de reportage van onze verslaggever Siebe van der Ende.
2: We zijn hier vandaag niet bij elkaar omdat het formeren momenteel zo lekker loopt.
3: Het gaat vandaag over een formatie die ontspoord is door een partij die van tafel liep.
4: Tijdens het laatste gesprek met de formateur hebben wij aangegeven dat er naar onze mening een fundamentele politieke keuze voor lag.
5: De Vlaardingse formatie is geklapt. Beter voor Vlaardingen doet niet meer mee in de onderhandelingen met Ons Vlaardingen, VV 2000 Leefbaar en de VVD. In een extra raadsvergadering gaat het er hard aan toe. Eerst tussen formateur Ingrid Conradi en Beter voor Vlaardingen. Volgens Conradi is BVV weggelopen van de formatie, maar volgens Bent Trooster en Marco van Une klopt dat niet. Dit leidt tot boosheid bij Conradi.
6: Dit is het verhaal en dat hier nu andere woorden aan worden gegeven of dat in twijfel wordt getrokken, dat vind ik ontzettend kwalijk.
7: Ja, voorzitter, bedankt. Het is triest dat mevrouw Conradi dit met droge ogen wil zeggen.
6: Klaar.
5: Ook de drie partijen die overgebleven zijn in de formatie halen hard uit naar Beter voor Vlaardingen. Het mondt uit in een wel-eens-niet-spel waarin lelijke sneren worden uitgedeeld.
8: Mijn moeder zei vroeger, liegen is moeilijk, want je moet onthouden tegen wie je wat hebt gezegd. En precies dat zien we hier gebeuren. Iedere dag een nieuwe uitleg. Besturen vraagt een ruggengraat, verantwoordelijkheid, de bereidheid om moeilijke keuzes te maken zodra het spannend wordt. En juist op dat moment haakt Beter voor Vlaardingen af.
2: Ik vind dit vrij treurig, zeg maar, waar ik op dit moment getuige van ben. Kunt u zich voorstellen, meneer Pins van der A, dat er partijen zijn in deze raad die hiernaar luisteren, die hiernaar kijken en die zich heel, heel erg ver van dit circus willen houden. De wijze waarop er vanavond gesproken is, is de grootste partij en daarmee de bestuurderspartij onwaardig. Voorzitter, bij grote macht hoort grote verantwoordelijkheid.
5: Hoe nu verder met de Vlaardingse formatie?
9: Nou, we gaan heel snel beginnen met een nieuwe verkenningsronde. Daar vragen we iedere partij om aan deel te nemen. Er ligt een geweldig plan. Een plan waar Vlaardingen haar vingers bij kan aflikken. Maar ja, daar moet wel brede steun voor zijn.
10: Ik heb een oproep gedaan dat iedereen over zijn schaduw heen moet stappen, want Vlaardingen moet bestuurd worden. Daar is de stad te mooi voor. Dus en de VVD staat er weer klaar voor.
2: Ons Vlaardingen is aan zet. Ons Vlaardingen zegt, laat ons het doen. Ons Vlaardingen moet het ook gaan doen.
9: We hebben aangeboden om in gesprek te gaan. Het is een goed recht om ook ons uit te sluiten. Dat is gewoon politiek en daar leggen we ons in die zin ook bij neer. Maar we wilden een opening bieden omdat we nu weer uitgenodigd zijn om op gesprek te komen. En de vraag werd gesteld van ja, sluit u ons nu dus niet meer uit en biedt u ruimte om te spreken over het uitvoeren van die spreidingswet in Vlaardingen.
5: In het kader van de spreidingswet had Vlaardingen de taakstelling gekregen om 351 asielzoekers op te vangen. Het bod werd uiteindelijk 100. Maar Ons Vlaardingen wil dat er geen asielzoekers worden opgevangen. Onder andere GroenLinks PvdA en D66 verwijten de grootste partijen daarom dat zij zich niet aan de wet houden.
9: Het uitvoeren van de spreidingswet kan ook gewoon een bod van 0 zijn. En dat komt Vlaardingen helemaal ten goede. Het lijkt me gewoon dat de minister akkoord gaat met 0. Dus verder is die discussie hoeven we helemaal niet te voeren wat ons betreft.
5: Maar het lijkt nou wel van buiten, voor de Vlaardinger, lijkt het heel erg alsof die deur dicht zit. Waardoor bepaalde partijen, waar misschien prima mee samen te werken valt, niet binnenkomen in die formatietafel. Dus zit dat niet het proces, jullie houding niet in de weg?
9: Nee, want wij hebben gewoon een hartstikke open houding, dat zeg ik zelf. Wij zijn bijzonder constructief daarin. Wat wij wel zeggen is, wij hebben een gigantisch mandaat gekregen. Er is gewoon lokaal een meerderheid om dat bod van 0 te doen. Dus wat ons betreft gaat dat bod van 0 gewoon er komen.
5: Maar met die houding was het al geen D66, geen GroenLinks PvdA. Afgelopen week we horen dat CDA wordt het niet, DENK wordt het niet, SP wordt het niet, Beter voor Vlaardingen toch nog een poging, wordt het ook niet. Dan, als ik even begin af te strepen, heel de stad, is dat voor jullie een optie?
9: Ja, heel de stad is voor ons van harte welkom aan tafel. En dat waren ze altijd al, wat ons betreft, heel de stad helemaal geen probleem.
5: Maar is dat realistisch gezien eigenlijk de enige optie nog?
9: Nee, nee. Het kan ook gewoon zijn dat Vlaamse partijen ons niet proberen te gijzelen en te zeggen van, nou, jullie moeten voor die bot van 100 zijn.
5: Zij kunnen ook zeggen, jullie leggen die blokkade omdat jullie niet voor die 100 gaan.
9: Ja, bij ons is het gelegitimeerd, want wij hebben gewoon een raadsmeerderheid om dat niet te doen.
2: Ik hoor deze partijen niet piepen wanneer we 30 woningen bouwen, waar ook 100 mensen in komen te wonen. Dan is het niet, we hebben te weinig tandartsen, et cetera, et cetera. Het zijn gelegenheidsargumenten. Ze willen gewoon die mensen niet, punt.
5: Het zogenaamde motorblok bestaande uit Ons Vlaardingen, VV2000 Leefbaar en de VVD blijft over in de formatie. Samen zijn deze partijen goed voor 16 zetels. Voor een meerderheid zijn dus nog 2 zetels nodig.
10: Waar ik in de campagne vaak uithaalde naar links, denk ik dat het belangrijk is ook met hen gewoon het gesprek aan te gaan om te kijken waar we komen. En voorzitter, dat betekent ook nog iets anders. Dat betekent ook dat ik volledig het gesprek aan wil gaan met alle lokale partijen, dus ook heel de stad.
5: Afgelopen week zei u nog tegen mij, heel de stad, liever niet, linkse partijen, daar zien we het ook niet echt mee zitten. Ja. Nu stak u de hand uit. Ja. Wat is er gebeurd in de tussentijd?
10: Nou, ik zie gewoon die formatie zit vast en dan kan je allemaal in je eigen schuttersputjes blijven zitten, maar daar is de stad niet mee geholpen. Natuurlijk zoekt de VVD-partij die dicht ook bij het akkoord staan wat we hadden, hè, wat ook niet tekenen bij het kruisje is. Maar ja, wij moeten ook samenwerken uiteindelijk om die stad te besturen.
5: Kom op gesprek, ja, dat kan natuurlijk iedereen zeggen. Die partijen willen vast ook wat. Waar valt over te praten?
10: Bij de VVD valt natuurlijk over alles te praten. Want ik zeg al, we zitten in zo'n moeilijke situatie. Je kan nu niet in je eigen gelijk blijven hangen.
5: De gemeenteraad is vrijdag en zaterdag samen op pad in Voorne aan Zee als een soort teambuilding voor de nieuwe raadsleden. Maandag gaat de formatie verder. Vanaf het begin van de avond is iedere partij welkom om koffie te drinken. Daar is het zoeken wie zich wil aansluiten bij de 3 overgebleven partijen.
9: We gaan natuurlijk niet van zo'n partij verlangen. Van, nou, we hebben de afgelopen weken met Beter voor Vlaardingen gezeten. Teken hier maar bij het kruisje, dan mag je meedoen. Want dat gaat natuurlijk niemand doen. En wij zijn ook nuchter genoeg om dat te onderschrijven, onderkennen.
5: Komt GroenLinks-PvdA ook even een bakje doen?
2: Nou ja, ik was dat voorafgaand aan deze vergadering zeker voornemens. Nou goed, al heb ik ook, en ik heb dat ook wel benoemd. Ik heb hier ook vanuit de grootste partij, nou, heb ik taalgebruik gezien. Wat mij heel, heel veel zorgen biedt over de bestuurscapaciteiten die er zijn. Volgens mij moet je juist als grootste bestuurderspartij, moet je daar boven gaan staan. Stel je voor, hè, ik ga daar op gesprek. Het bevalt niet en vervolgens wordt mijn partij of mijn persoon, want ook dat gebeurde, stuk gegooid in de media of hier in een raadsvergadering. Dat is niet hoe je aan vertrouwen werkt. Hè? Ik bedoel, het komt te voet en het gaat te paard. Nou ja, en het lijkt alsof ze vanavond het paard hebben opgezadeld en zo van hoppatee. Gaat u maar.
9: Ik heb geen opening gezien. Ik zal straks de heer Pintsen van de A nog eens 1 keer vragen hoe hij zijn opmerking bedoelde dat 0 is 0. Of daar nog wel misschien ruimte in zit. Mijn verwachting is dat er geen ruimte geboden wordt door Ons Vlaardingen en dat een gesprek om die reden dus geen zin heeft.
2: Ik ben ook eigenlijk heel benieuwd hoe strakjes die partijen zich gaan opstellen in de komende dagen. Want wellicht dat er nog een reparatiepoging wordt gedaan. En ik zou dat eigenlijk heel verstandig vinden wanneer ze dat doen.
5: Hebben we voor de zomervakantie een nieuw college?
9: Als het aan mij ligt wel. Nee, maar het hoeft allemaal niet zo moeilijk te zijn. Dus als het aan mij ligt wel. En volgens mij schreeuwt Vlaardingen daar ook om. Dus aan de slag.
10: Gun ons nog even, zou ik zeggen.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedenavond, het lijkt dat we de mooie dagen achter ons hebben gelaten, met vanavond nog zonnig, maar wel bewolkt, bij zo'n 18 graden. Morgen slaat het dan volledig om. Regen bij zo'n 18 graden, zelfs kans op onweer. En de rest van de dag is ook maar regenachtig, hoor.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2 actueel.
1: Voor de 8e keer werd afgelopen zondag het festival Under the Bridge in Vlaardingen georganiseerd. Onder het viaduct aan de trekkade waren zo'n 250 bezoekers te vinden die genoten van verschillende soorten muziek. Onder andere Nine Miles en Wrestler Sinner speelden onder het viaduct. Iedere laatste zondag in mei wordt het kleinschalige muziekfestival georganiseerd door Raphaël de Kort. Het houdt in wat het inhoudt, zo vertelt de organisator. Het idee is zo'n 10 jaar geleden ontstaan. Ik liep met mijn hond onder de brug en vond de akoestiek erg goed. Toen ben ik zelf gaan optreden en dat is uitgegroeid tot wat het nu is, zo vertelt hij. Vanuit de hele regio kwamen mensen naar het festival. In de ochtend rond 11 uur stonden er al mensen uit Spijkenisse, terwijl het festival eigenlijk pas om 1 uur begint. Ook volgend jaar, daarover laat de Kort nog weinig los, maar dat er weer een festival onder de bridge zal zijn, is volgens de organisator zeker. En bewoners van de Binnensingel in de Vlaardingse Oostwijk zijn zaterdagochtend onaangenaam verrast wakker geworden. Via de buurt WhatsApp-groep kwamen al vroeg meldingen binnen van graffiti in de wijk. Meerdere gevels, stoepen, fietsen en stukken straatmeubilair bleken te zijn besmeurd met tekeningen van piemels, strepen en diverse teksten. Na een eerste inventarisatie bleek de schade aanzienlijk groter dan aanvankelijk werd gedacht. Niet alleen de gehele Binnensingel was getroffen, ook een gedeelte van de Schiedamseweg tot aan de windwijzer bleek om de paar meter te zijn voorzien van ongewenste verfuitingen. Zelfs het groen in de wijk werd niet gespaard. Volgens buurtbewoners zijn op camerabeelden 3 jongeren te zien die rond 3:30 in de nacht met een spuitbus over de Binnensingel lopen. Op de beelden zou te zien zijn hoe zij de vernielingen aanrichten. Toezicht en handhaving kwam zaterdagochtend ter plaatse om de situatie vast te leggen. Medewerkers maakten foto's van de beschadigingen aan het openbare straatmeubilair, zodat hiervoor aangifte kan worden gedaan. Bewoners die de schade hebben aan hun gevel, woning, fiets of andere eigendommen worden echter opgeroepen zelf aangifte van vernieling te doen bij de politie.

0: Tussen de 15.000 en 18.000 mensen stonden, volgens de organisatie, hier op het terrein naast Nolet in Schiedam. Afgelopen weekend tijdens IDDF. Brendo Veste blikt namens de organisatie op een volgens hem geslaagde vijfde editie terug. Met optredens van onder andere Yves Berendsen, Davine Michel en Kensington.
1: Ja, ik denk dat we enorm trots zijn op wat we wel hebben neergezet voor het publiek. Het ging vrijdag een beetje stroef aan het begin, omdat er natuurlijk een hele grote donder- en regenbui aankwam. Gelukkig ging de donder langs Schiedam, in ieder geval langs het festival. Maar de regen is ons niet bespaard gebleven, dus het kwam echt met flinke bak uit de hemel. Maar rond 19:30 ging het zonnetje weer schijnen en toen kwam ook het meeste publiek binnen.
0: Ja, ja. Een van de hoogtepunten voor jou, kun je die noemen?
1: Oei, goede vraag. Ik denk, maar dat is natuurlijk een mening, de Stille Experience. Met de live optredens toen ik daar binnenkwam. Er waren daar een paar jazzy artiesten bezig en je zag mensen met koptelefoons op proeven. En toen dacht ik, ja, het is toch altijd leuk als je iets verzint dat het ook in de praktijk werkt. Dus dat vond ik wel het tofst.
0: Ja, ja. Vergeleken met andere jaren, was het weer afgeladen vol?
1: Ja, het was drukker dan verleden jaar. Echt een paar duizend man meer. Dus dat was super fijn. En we hopen dat we nog ietsjes kunnen groeien in het publiek. Want er was nog zeker wel ruimte voor meer bezoekers. Maar we zijn hartstikke blij met deze stap die we dit jaar hebben kunnen maken.
0: Ja. Wat maakt het, denk jij, dat als je ook weer terugkijkt op afgelopen editie, waarom het zo bij Schiedam past?
1: Nou, ik denk dat wij zelf hier uit de buurt komen. Dus wij werken met partijen samen die hier gevestigd zitten, die ons helpen met de productie. Ik denk de restaurants zijn allemaal uit de regio. De Stille is dan voor dit jaar voor het eerst ook aanwezig wat uit de regio komt. Veelal. Ik denk gewoon omdat wij zelf hier vandaan komen. We hebben hier gevoetbald. Heb je toch ook mensen die makkelijker bereikt. En als dat groepje zo organisch groeit, dan krijg je dit.
0: Ja. Vast vooruitkijkend, stiekem. We zijn nu nog aan het afbouwen, maar volgend jaar?
1: Ja, ik moet er nou nog even bij komen. Gisteren ging het lichtje uit om 7 uur. Het ligt natuurlijk ook aan de familie Nolet of we hier mogen. Dat is fase 1, dat moeten we gaan onderzoeken met elkaar. En hopelijk is dat positief en dan kunnen we weer dit terrein gebruiken. Dus dat is fase 1 en daarna gaan we artiesten boeken. Maar wij willen wel heel graag weer hier het IDDF organiseren volgend jaar. Ja.
0: Ja.
1: Eind mei.
0: Wat is nou het eerste wat je gaat doen als je hier klaar bent? Je bed in of?
1: Nou, we zijn vrijdag klaar met afbouwen. En dan heb ik inderdaad een weekendje vrij. Wel wat verplichtingen staan voor de familie. Maar daarna weer een weekje kantoor. Even de schade opnemen.

Tot zover dit uur van 2 Actueel. Straks zijn we bij terug met meer nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Na het landelijke nieuws gaan we het onder andere nog hebben over een gaslekkage aan de Westhavenkade in Vlaardingen. En we maken kennis met de nieuwe wethouders in Schiedam.

Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl. Je luistert naar 2.

0: van Kamp met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Inwoners van het gebied zijn opgeroepen te vertrekken. Sinds het bestand tussen Iran en de VS in april inging, heeft Israël minder aanvallen op de Libanese hoofdstad uitgevoerd. Maar het land zegt dat ze nu weer nodig zijn om Hezbollah uit te schakelen. Intussen wordt er op de Iraanse staatstelevisie gesproken over een einde aan het staakt-het-vuren. Persbureau Tasnim schrijft ook dat de onderhandelingen met de VS worden stilgelegd als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Autoriteiten in Iran bevestigen dat nieuws nog niet. De komende 6 maanden worden geen Libanese asielzoekers meer teruggestuurd en er worden ook geen besluiten genomen in asielaanvragen. Dat heeft asielminister Van den Brink besloten vanwege de veiligheidssituatie in het land. Voor asielzoekers die verdacht worden van oorlogsmisdaden geldt een uitzondering. De komende 3 nachten kunnen 150 asielzoekers voor wie geen plaats is in Ter Apel overnachten in het Drentse tweede Exloërmond. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Ook andere gemeenten zoals Groningen en het Hoge Land sprongen eerder bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Rotterdam gaat de strijd aan met femicide. Vandaag is de samenwerkingsagenda Aanpak Femicide Rotterdam gelanceerd. Daar spreken de gemeente, professionals en maatschappelijke organisaties af om de aanpak van vrouwenmoord gezamenlijk te versterken, zegt burgemeester Schouten.
1: Wij gaan nog beter samenwerken met alle partijen die er zijn. En dat betekent dat we ook veel meer gaan richten op signalering. Want als je signaleert dat er iets niet goed gaat, dan kun je natuurlijk het uiteindelijke vreselijke eind, ja, de femicide zelf hopelijk voorkomen. We gaan gewoon eigenlijk een soort aanpak creëren waarin alles mogelijk is om maar te zien hoe we vrouwen nog beter kunnen beschermen.
0: Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Openbaar Ministerie laten zien dat grofweg elke 8 dagen een vrouw wordt gedood. Meestal gebeurt dat door een partner of ex-familielid. Het weer, vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden gemeld op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

avond. Het is maandag 1 juni. Je luistert nog steeds naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Mijn naam is Dennis en ook dit uur neem ik nog het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam met je door. Straks gaan we het onder andere nog hebben over een gaslekkage aan de Westhavenkade in Vlaardingen. En we maken kennis met de nieuwe wethouders in Schiedam.

0: 2.
1: De 5 nieuwe wethouders van Schiedam zijn op donderdagavond 28 mei beëdigd in de raadzaal van het Stadserf. Dat betekent dat ze vanaf dat moment het stokje overgenomen hebben van het vorige college. Met vol vertrouwen kijken ze naar de komende 4 jaar. Zo blijkt uit de eerste interviews die onze verslaggever Jeroen Langeveld bij hen afnam.
2: Nog eens 4 jaar wethouder in Schiedam.
3: Ja, een bijzonder moment. Het blijft een bijzonder moment, zelfs wanneer je voor 2e keer benoemd wordt. Enorm eervol.
4: Ja, ontzettend eervol. Ontzettend trots op dat dat zo mag zijn. Het speelde al een tijdje dat die kans erin zou gaan zitten. En super blij dat ik dit mag gaan doen.
5: Nou, op dit moment nog een beetje onwerkelijk. En heel eervol, denk ik. En vanaf morgen heel hard werken.
6: Ja, heel bijzonder. Heel bijzonder, heel eervol. Maar echt, vooral ook gewoon echt heel gaaf.
7: Ja. Ik ben enorm trots dat ik nu als wethouder aan de slag mag gaan. Dat ik uiteindelijk nu beëdigd en benoemd ben. En ik ben ook enorm trots en blij dat we ook met een mooi akkoord aan de slag kunnen gaan.
8: In de vorige periode was u de wethouder buitenruimte. De wethouder van een schone straten. Dat bent u niet meer. Vindt u dat niet jammer?
3: Ik heb alles wat ik in de vorige periode heb gedaan, dat was ook een leertraject voor mij. Voor het eerst heb ik met veel plezier gedaan. En had ik dat graag willen blijven doen, wellicht wel. Maar het is altijd ook goed om naar andere domeinen te kijken, om je vizier te verbreden. We zijn een collegiaal bestuur, we doen het met elkaar. En ik denk dat ik de expertise die ik in de afgelopen jaren heb opgebouwd, daarmee mijn collega's kan helpen. Maar ik zal ook vooral de ruimte voor hen laten om hun eigen sausje, hun eigen inbreng te kunnen doen op die portefeuilles waar ik vaarwel tegen zeg.
7: Wat ik vooral heel leuk vind, is dat ik een hele brede portefeuille heb. Het gaat zowel rondom het fysieke domein, heb ik een aantal onderwerpen, maar ook in het sociale domein. En regeldrukvermindering, wat u ook benoemt, is al een van de portefeuilles die we natuurlijk prominent positioneren in dit akkoord. We zijn enorm blij dat we ook daar nu de juiste aandacht voor hebben. Want inwoners, ondernemers, organisaties en ook hier de ambtelijke organisatie lopen gewoon tegen die regeldruk aan. En als we daar echt met z'n allen concreet en integraal over de hele organisatie mee aan de slag kunnen gaan, gaat dat voor onze inwoners zeker wat opleveren.
8: Krijgt ook niet de minste portefeuille van wethouder. Krijgt toch wel denk ik een van de zwaardere van de 5. Al niet de zwaarste. Met financiën en asiel. Rond asiel speelt er natuurlijk gewoon veel nu in Schiedam met het afvallen van Torendijk en het vinden van een nieuwe locatie. Financiën is natuurlijk altijd heel spannend. Bent u daar klaar voor? Kunt u dat aan?
5: Dat denk ik wel. Maar ja, dat moet zich natuurlijk nog maar laten zien, hè, in de praktijk. Ik denk wel dat financiën is een zware portefeuille, maar ook gewoon echt een hele leuke portefeuille. En laten we dan even de complimenten geven, ook waar ze horen. De afgelopen coalitie en het afgelopen college laat ook echt wel een financieel gezonde gemeente achter. Dat maakt het werk als wethouder financiën toch wel een stuk makkelijker.
6: Ik denk dat Petra in deze afgelopen periode hele mooie stappen heeft gezet met het huidige college om echt al flinke stappen te maken in armoedebestrijding. En wij maken volgens mij, is er in het coalitieakkoord ook een hele duidelijke keuze gemaakt om dat verder uit te breiden en daarop voor te bouwen. En ja, ik kijk er heel erg naar uit om daarmee aan de slag te gaan. En ervoor te zorgen dat we over 4 jaar toch misschien wel gewoon een situatie kunnen creëren dat een hoop Schiedammers het een stuk beter hebben.
8: Nou, laat ik ook gelijk cultuur even uittillen. Dat is natuurlijk een dossier waarop op de cultuursubsidies op dit moment veel speelt. Beseft u waar u aan begint?
4: Ik besef met de degen waar ik aan begin. En daar speelt een hoop. En daar zijn ook veel gesprekken voor nodig met de sector, met de gemeenteraad. Om daar de goede keuze in te maken. Nou, daar hebben we wat tijd voor gekocht. Maar nogmaals, daar moet niet te lang mee wachten. Dus klopt, dat is een aardige klus. Oh, ja. En die gaan we met elkaar proberen te klaren.
8: Ja, waar gaat u beginnen?
5: Bij het begin denk ik.
7: Ik ben een enorme koffieleut, dus in die zin gaat dat helemaal goed komen. Ik kijk ook uit naar die samenwerking. Ik denk dat het ook goed is voor Schiedam dat we ook die verschillende invalshoeken mee kunnen nemen. Nou, we hebben in ieder geval een mooi akkoord neergelegd die op hoofdlijnen zeker wel ambitie uitstraalt wat mij betreft.
5: Kijk, wat het vooral ook vraagt is soms gewoon niks doen. Soms is ruimte laten aan anderen zelf ook niet dingen doen. Nou, dat doen we voor een deel in het akkoord door nog niet alles al te bedenken hoe we het willen. Zodat er ook ruimte is voor andere partijen in de raad en ook mensen in de stad en organisaties om daar mee te denken. Maar ook wel door op onderwerpen wel duidelijke keuzes te maken en richting te geven en mensen te vragen om mee te denken hoe we dat dan gaan doen.
7: Dus ik zie daar enorm naar uit en wij gaan er een succes van maken.

0: wat jou beromaast.
1: Dit is 2.
0: 4.
2: Goedenavond, het lijkt dat we de mooie dagen achter ons hebben gelaten. Met vanavond nog zonnig, maar wel bewolkt bij zo'n 18 graden. Morgen slaat het dan volledig om. Regen bij zo'n 18 graden, zelfs kans op onweer. En de rest van de dag is ook maar regenachtig, hoor.
1: Het nieuws uit Vlaardingen.

0: Oh. Twee actueel.
1: Schiedam heeft een nieuwe griffier. Arjan van der Lucht is tijdens de raadsvergadering van 28 mei beëdigd tot griffier van de Schiedamse gemeenteraad. Van der Lucht vervangt Marijke P., die het afgelopen jaar de Schiedamse raad bijstond. P. was tijdelijke griffier in Schiedam na het vertrek van griffier Mark Tobias. Een griffier is de hoogste functie binnen de griffie. Dit is het team dat de gemeenteraad ondersteunt in de raadswerkzaamheden. De griffier zit tijdens de raadsvergaderingen naast de voorzitter van de gemeenteraad en let erop of de vergaderingen verlopen volgens de vastgestelde regels. Van der Lucht heeft al ervaringen als griffier. Van 2021 tot de start van zijn werk in Schiedam vervulde hij deze functie bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Daarvoor deed hij dat in Oudewater. En zondagavond zijn de hulpdiensten uitgerukt voor een melding van een gaslekkage aan de Westhavenkade in Vlaardingen. Ter plaatse bleek dat het om een rij slooppanden betrof. De brandweer is direct een onderzoek gestart. De brandweer heeft van diverse panden de deuren moeten forceren om metingen te kunnen verrichten. Bij een van de panden troffen zij een illegale bewoner aan. Deze is direct door de politie aangehouden voor het betreden van een verboden toegangsgebied. En naast de portiek waar de man verbleef werd ook een gaslucht geroken. Volgens de getuigen zijn er vlak voor de politie en brandweer aankwamen twee mannen weggerend uit een van de woningen. Mogelijk zijn ze bezig geweest met koperdiefstal en hebben zij in een verkeerde leiding gezaagd. Stedin is ter plaatse gekomen om het gas van de getroffen woningen af te sluiten. De Westhavenkade is tijdelijk vanaf de ingang van de sluis tot het hoofd afgesloten geweest. Nadat Stedin het gas heeft afgesloten is de weg weer vrijgegeven.

0: Dit is 2. De week begon voor een aantal Vlaardingers met een zogenoemde walk of life. Simpel gezegd, een rondje lopen buiten om het hoofd even leeg te maken. De wandeling startte bij de stadsgehoorzaal en eindigde in het hof. Onze verslaggever Julian Jansen liep een stukje mee en vertelt je er meer over in de volgende reportage.
1: We maken een wandeling door de natuur in Vlaardingen. Waarbij we eigenlijk een moment van rust in ons dagelijks leven inplannen. En waarin we echt stilstaan bij hier zijn.
2: De wandeling is een startschot voor een bijzondere week.
1: Het is onderdeel van de Mental Health Week 2026 in Vlaardingen. En vandaag 1 juni start de hele Week van de Mentale Gezondheid in Nederland. En hier in Vlaardingen pakken we echt groots uit deze week. Er zijn lezingen, workshops, er is een theaterworkshop, een kindervoorstelling. We hebben yoga en meditatie al gehad. Dus eigenlijk zijn er activiteiten voor jong en oud om je te informeren, maar ook om echt te leren over mentale gezondheid.
2: Tijdens deze walk of life wordt er meerdere keren gestopt voor oefeningen. En Ed is begeleider van deze wandeling.
3: Dan wil ik je uitnodigen om je aandacht te verplaatsen naar wat je ruikt. De eerste oefening was een puur even met de ogen dicht en dus heel bewust zijn van de zintuigen die je normaal onbewust gebruikt. Om te ervaren dat je daar met aandacht, je aandacht op richt, dat heel bijzondere ervaring kan zijn. Dat je ineens veel meer geluiden hoort bijvoorbeeld.
2: Waarbij kan dat dan helpen?
3: Het kan helpen om puur de verbinding te maken met anderen. Dus dat je merkt van, hey, ik ben niet alleen. En het is niet zo dat we dingen dan oplossen. Omdat je merkt, ik kan er met iemand anders een gesprek over voeren. En er hoeft alleen maar geluisterd te worden. En ik hoef het wat aandacht te geven. Ja. Dat is het eigenlijk.
1: Voor mij persoonlijk, ik heb veel te maken met mentale ongezondheid. Ik heb heel lang in een depressie gezeten. Ik heb ook hier mijn voorstelling gespeeld in Vlaardingen daarover. En ik vind het gewoon belangrijk dat er veel meer aandacht komt. En dat het genormaliseerd wordt dat we het erover gaan hebben. Dus fysieke gezondheid, de sportschoolabonnementen vliegen om je oren. Maar mentale gezondheid is zo'n groot onderdeel van hoe je denkt, wie je bent, waarom je opstaat in de ochtend en waarom je zin hebt in de dag. En dat mag voor mij echt van de daken geschild worden.
2: En mocht je zelf eens de Vlaardingse of Schiedamse natuur intrekken, dan heeft begeleider Ed nog een tip voor je.
3: Probeer dan eens om zonder je oortjes en zonder de telefoon. Dus ga bijvoorbeeld eens gewoon 10 minuten zonder telefoon de deur uit en de natuur in. En dan alleen maar bezig te zijn met wat zie ik, wat hoor ik, wat ruik ik, wat voel ik. En dan zul je merken, je hoofd gaat uiteindelijk weer denken over de alledaagse dingen die ook spelen. En dat je merkt, oh, ik kan weer terug. Wat zie ik nou eigenlijk allemaal om me heen?

Tot zover deze twee actueel. Heb je iets gemist gedurende de dag waar deze uitzending herhaalt? En dinsdagavond vanaf 6 uur zijn we er weer met de nieuwe twee actueel. In de tussentijd vind je het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam op ditis2.nl. Voor nu nog een fijne dag en heel graag tot de volgende keer.

De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl. Je luistert naar

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Regeringspartij VVD wil opheldering over het besluit om 47 Palestijnen die een werk- of studievisum voor Nederland hebben actief te helpen Gaza te verlaten. Kamerlid Elian zegt hoogst verbaasd te zijn. Hij vindt dat minister Berendsen van Buitenlandse Zaken daarmee toestaat dat de gewone asielprocedure op een slimme manier wordt omzeild. Vandaag bleek dat er inmiddels 2 studenten uit Gaza onderweg zijn naar ons land. Het Openbaar Ministerie eist 30 jaar cel tegen een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot. Man van 58 schoot de vrouw en haar twee jaar geleden dood in haar woning. Dat vertelt deze verslaggever van Omroep West.
1: De moord op de 38-jarige Paro Ramlakhan lijkt een typisch geval van femicide. Want hij wilde een relatie met haar en zij wees hem af. Daarna werd ze doodgeschoten in de portiek van de flat waar ze allebei woonden, in het bijzijn van haar jonge zoontje.
0: De man wordt daarom ook verdacht van poging tot doodslag op het 4-jarige zoontje van de vrouw en 3 buurtbewoners die de getuigen waren van de schietpartij. Een stel uit Den Bosch wordt verdacht van seksueel misbruik van hun 2 pleegkinderen. 2 mannen, allebei van 33, hebben volgens justitie ook expliciete beelden van ze gemaakt en verspreid. Tegen beiden is vandaag 4 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie zegt ervan uit te gaan dat de 2 pleegouders zijn geworden om hun seksuele fantasie te kunnen bevredigen. De komende 3 nachten kan een deel van de asielzoekers uit Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Gemeente Borgen-Odoorn, waar Tweede Exloërmond onder valt, heeft in een sporthal plaats voor 150 mensen. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Volgens het COA komt dat doordat op andere plekken te weinig opvanglocaties zijn. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken grotendeels op en schijnt de zon tot zonsondergang. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen is bewolkt met soms stevige buien. Een kans op onweer bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Het nieuws.

Surfboard. En je luisterde naar Hendrik Murkens. En behalve mondharmonica speelt hij ook vibrafoon. Een heerlijk album is dat, Samba Tonto. Daarvan nog een nummer, The Summer Knows.

Ja, en het weer is prachtig. Je zou wel denken dat het zomer is. The Summer Notes. Dit was Hendrik Meurkens van het album Samba Tonto. En dan een geweldige pianist, Billy Childs. Ik ben fan van hem. Een nieuw album is eruit van hem, Triumvirate. En daarop staat ook het prachtige Carefree.

Ik denk dat hij een beetje ondergewaardeerd is bij het grote jazzpubliek. Billy Charles, wat een pianist. Bijgestaan door bassist Matt Penman en door drummer Ari Heunig. Prachtig. Triumvirate. Een album met 8 tracks. Zeer de moeite waard. Uitgekomen april van dit jaar. Ook toen kwam uit het album Mosaic van Rodney Whittaker. En daarop staat ook Kate's Tune.

Katie's Tune. En wat een bezetting, Rodney Whittaker, bas. Te vergelijken ook met Christian McBride. Dat niveau, geweldig. Dan trompetist Terrell Stafford. Die geweldige saxofonist Tim Warfield. Pianist Rick Rowe. En drummer, dat is Dana Hall. Een geweldig album is het van Rodney Whittaker, Mosaic. En het is The Music of Greg Hill. Een geweldige componist, ook weer ondergewaardeerd, denk ik. Dus zeker even dit album beluisteren. En dan nog meer mooie jazz van Mark Turner. Een nieuw album, Pattern Master. En daarop staat ook Super Sister.

Ik zag hem ooit in een lantaarnvenster. Een geweldige saxofonist, Mark Turner. En hij werd bijgestaan door Jason Palmer. Die was er toen ook bij. Ook zo'n geweldige trompetist. Die nummers van Anita Baker, van Minnie Riperton, van Janelle Monáe heeft vertolkt op albums. Ik ben een fan van hem. En dan nog de bassist Joe Martin en drummer Jonathan Pinson. Het album heet Pattern Master. En daarvan luisterde je ruim 12 minuten naar Super Sister. Nog een geweldige saxofonist en dat is Chris Potter. Ook weer pas een nieuw album uit Alive with Ghosts Today. Ga lekker luisteren naar Into Africa.

Into Africa van het album Alive with Goats Today van Chris Potter. Wat een geweldige muziek. Toch nog eens dat album verder beluisteren. Ja, ik kan zoveel muziek beluisteren via Muziekweb, onderdeel van Beeld en Geluid. Dat gebruik ik iedere keer voor deze uitzendingen van Jazz Fingers. Ik ben er echt enthousiast over dit album. Want ja, Bill Frisell, gitaar. Bernice Travis, bass, Nate Smith, drums. En dan nog drie mooie muzikanten. Rain Moore, klarinet. Zeke Rea, Magarbel, trombone. En Sarah Caswell, zij speelt viool. Wat een album en nog meer mooie jazz. Tot slot van deze uitzending van Jazz Figures. Tia Fuller van het album Dynasty Fuller Sound Volume 2. Summer in Central Park. Ik zou zeggen, tot de volgende week. Tot dan.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedenavond, het lijkt dat we de mooie dagen achter ons hebben gelaten met vanavond nog zonnig, maar wel bewolkt bij zo'n 18 graden. Morgen slaat het dan volledig om. Regen bij zo'n 18 graden, zelfs kans op onweer. En de rest van de dag is ook maar regenachtig, hoor.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2 actueel.
1: Voor de 8e keer werd afgelopen zondag het festival Under the Bridge in Vlaardingen georganiseerd. Onder het viaduct aan de trekkade waren zo'n 250 bezoekers te vinden die genoten van verschillende soorten muziek. Onder andere Nine Miles en Wrestler Sinner speelden onder het viaduct. Iedere laatste zondag in mei wordt het kleinschalige muziekfestival georganiseerd door Raphaël de Kort. Het houdt in wat het inhoudt, zo vertelt de organisator. Het idee is zo'n 10 jaar geleden ontstaan. Ik liep met mijn hond onder de brug en vond de akoestiek erg goed. Toen ben ik zelf gaan optreden en dat is uitgegroeid tot wat het nu is, zo vertelt hij. Vanuit de hele regio kwamen mensen naar het festival. In de ochtend rond 11 uur stonden er al mensen uit Spijkenisse, terwijl het festival eigenlijk pas om 1 uur begint. Ook volgend jaar, daarover laat de Kort nog weinig los, maar dat er weer een festival onder de bridge zal zijn, is volgens de organisator zeker. En bewoners van de Binnensingel in de Vlaardingse Oostwijk zijn zaterdagochtend onaangenaam verrast wakker geworden. Via de buurt WhatsApp-groep kwamen al vroeg meldingen binnen van graffiti in de wijk. Meerdere gevels, stoepen, fietsen en stukken straatmeubilair bleken te zijn besmeurd met tekeningen van piemels, strepen en diverse teksten. Na een eerste inventarisatie bleek de schade aanzienlijk groter dan aanvankelijk werd gedacht. Niet alleen de gehele Binnensingel was getroffen, ook een gedeelte van de Schiedamseweg tot aan de windwijzer bleek om de paar meter te zijn voorzien van ongewenste verfuitingen. Zelfs het groen in de wijk werd niet gespaard. Volgens buurtbewoners zijn op camerabeelden 3 jongeren te zien die rond 3:30 in de nacht met een spuitbus over de Binnensingel lopen. Op de beelden zou te zien zijn hoe zij de vernielingen aanrichten. Toezicht en handhaving kwam zaterdagochtend ter plaatse om de situatie vast te leggen. Medewerkers maakten foto's van de beschadigingen aan het openbare straatmeubilair, zodat hiervoor aangifte kan worden gedaan. Bewoners die de schade hebben aan hun gevel, woning, fiets of andere eigendommen worden echter opgeroepen zelf aangifte van vernieling te doen bij de politie.

0: Tussen de 15.000 en 18.000 mensen stonden, volgens de organisatie, hier op het terrein naast Nolet in Schiedam. Afgelopen weekend tijdens IDDF. Brendo Veste blikt namens de organisatie op een volgens hem geslaagde vijfde editie terug. Met optredens van onder andere Yves Berendsen, Davine Michel en Kensington.
1: Ja, ik denk dat we enorm trots zijn op wat we wel hebben neergezet voor het publiek. Het ging vrijdag een beetje stroef aan het begin, omdat er natuurlijk een hele grote donder- en regenbui aankwam. Gelukkig ging de donder langs Schiedam, in ieder geval langs het festival. Maar de regen is ons niet bespaard gebleven, dus het kwam echt met flinke bak uit de hemel. Maar rond 19:30 ging het zonnetje weer schijnen en toen kwam ook het meeste publiek binnen.
2: Ja, ja. Een van de hoogtepunten voor jou, kun je die noemen?
1: Oei, goede vraag. Ik denk, maar dat is natuurlijk een mening, het Distiller Experience. Met de live optredens toen ik daar binnenkwam. Er waren daar een paar jazzy artiesten bezig en je zag mensen met koptelefoons op proeven. En toen dacht ik, ja, het is toch altijd leuk als je iets verzint dat het ook in de praktijk werkt. Dus dat vond ik wel het tofst.
2: Ja, ja. Vergeleken met andere jaren, was het weer afgeladen vol?
1: Ja, het was drukker dan verleden jaar. Echt een paar duizend man meer. Dus dat was super fijn. En we hopen dat we nog ietsjes kunnen groeien in het publiek. Want er was nog zeker wel ruimte voor meer bezoekers. Maar we zijn hartstikke blij met deze stap die we dit jaar hebben kunnen maken.
2: Ja. Wat maakt het, denk jij, dat als je ook weer terugkijkt op afgelopen editie, waarom het zo bij Schiedam past?
1: Nou, ik denk dat wij zelf hier uit de buurt komen. Dus wij werken met partijen samen die hier gevestigd zitten, die ons helpen met de productie. Ik denk de restaurants zijn allemaal uit de regio. De stil is dan voor dit jaar voor het eerst ook aanwezig wat uit de regio komt. Veelal. Ik denk gewoon omdat wij zelf hier vandaan komen. We hebben hier gevoetbald. Heb je toch ook mensen die makkelijker bereikt. En als dat groepje zo organisch groeit, dan krijg je dit.
2: Ja. Vast vooruitkijkend, stiekem. We zijn nu nog aan het afbouwen, maar volgend jaar?
1: Ja, ik moet inderdaad nog even bijkomen. Gisteren ging het lichtje uit om 7 uur. Het ligt natuurlijk ook aan de familie Nolet of we hier mogen. Dat is fase 1. Dat moeten we gaan onderzoeken met elkaar. En hopelijk is dat positief. En dan kunnen we weer dit terrein gebruiken. Dus dat is fase 1. En daarna gaan we artiesten boeken. Maar wij willen wel heel graag weer hier het IDDF organiseren volgend jaar. Ja. Eind mei.
2: Wat is nou het eerste wat je gaat doen als je hier klaar bent? Je bed in? Of?
1: We zijn vrijdag klaar met afbouwen. En dan heb ik inderdaad een weekendje vrij. Wel wat verplichtingen staan voor de familie. Maar daarna weer een weekje kantoor. Even de schade opnemen.

0: Dit is 2.
1: De 5 nieuwe wethouders van Schiedam zijn op donderdagavond 28 mei beëdigd in de raadzaal van het Stadserf. Dat betekent dat ze vanaf dat moment het stokje overgenomen hebben van het vorige college. Met vol vertrouwen kijken ze naar de komende 4 jaar. Zo blijkt uit de eerste interviews die onze verslaggever Jeroen Langeveld bij hen afnam.
2: Nog eens 4 jaar wethouder in Schiedam.
3: Ja, een bijzonder moment. Het blijft een bijzonder moment, zelfs wanneer je voor 2e keer benoemd wordt. Enorm eervol.
4: Ja, ontzettend eervol. Ontzettend trots op dat dat zo mag zijn. Het speelde al een tijdje dat die kans erin zou gaan zitten. En super, super blij dat ik dit mag gaan doen.
5: Nou, op dit moment nog een beetje onwerkelijk. En heel eervol, denk ik. En vanaf morgen heel hard werken.
6: Ja, heel bijzonder. Heel bijzonder, heel eervol. Maar echt, vooral ook gewoon echt heel gaaf.
7: Ja. Ik ben enorm trots dat ik nu als wethouder aan de slag mag gaan. Dat ik uiteindelijk nu beëdigd en benoemd ben. En ik ben ook enorm trots en blij dat we ook met een mooi akkoord aan de slag kunnen gaan.
8: In de vorige periode was u de wethouder buitenruimte. De wethouder van een school van schone straten. Dat bent u niet meer. Vindt u dat niet jammer?
3: Ik heb alles wat ik in de vorige periode heb gedaan, dat was ook een leertraject voor mij. Voor het eerst heb ik met veel plezier gedaan. En had ik dat graag willen blijven doen, wellicht wel. Maar het is altijd ook goed om naar andere domeinen te kijken, om je vizier te verbreden. We zijn een collegiaal bestuur, we doen het met elkaar. En ik denk dat ik de expertise die ik in de afgelopen jaren heb opgebouwd, daarmee mijn collega's kan helpen. Maar ik zal ook vooral de ruimte voor hen laten om hun eigen sausje, hun eigen inbreng te kunnen doen op die portefeuilles waar ik vaarwel tegen zeg.
7: Wat ik vooral heel leuk vind, is dat ik een hele brede portefeuille heb. Het gaat zowel rondom het fysieke domein, heb ik een aantal onderwerpen, maar ook in het sociale domein. En regeldrukvermindering, wat u ook benoemt, is al een van de portefeuilles die we natuurlijk prominent positioneren in dit akkoord. We zijn enorm blij dat we ook daar nu de juiste aandacht voor hebben. Want inwoners, ondernemers, organisaties en ook hier de ambtelijke organisatie lopen gewoon tegen die regeldruk aan. En als we daar echt met z'n allen concreet en integraal over de hele organisatie mee aan de slag kunnen gaan, gaat dat voor onze inwoners zeker wat opleveren.
8: Krijgt ook niet de minste portefeuille van wethouder. Krijgt toch wel, denk ik, een van de zwaardere van de 5. Al niet de zwaarste. Met financiën en asiel. Rond asiel speelt er natuurlijk gewoon veel nu in Schiedam met het afvallen van Torendijk en het vinden van een nieuwe locatie. Financiën is natuurlijk altijd heel spannend. Bent u daar klaar voor? Kunt u dat aan?
5: Dat denk ik wel. Maar ja, dat moet zich natuurlijk nog maar laten zien, hè, in de praktijk. Ik denk wel dat financiën is een zware portefeuille, maar ook gewoon echt een hele leuke portefeuille. En laten we dan even de complimenten geven, ook waar ze horen. De afgelopen coalitie en het afgelopen college laat ook echt wel een financieel gezonde gemeente achter. Dat maakt het werk als wethouder financiën toch wel een stuk makkelijker.
6: Ik denk dat Petra in deze afgelopen periode hele mooie stappen heeft gezet met het huidige college om echt al flinke stappen te maken in armoedebestrijding. En wij maken volgens mij, is er in het coalitieakkoord ook een hele duidelijke keuze gemaakt om dat verder uit te breiden en op daarop voor te bouwen. En ja, ik kijk er heel erg naar uit om daarmee aan de slag te gaan. En ervoor te zorgen dat we over 4 jaar toch misschien wel gewoon een situatie kunnen creëren dat een hoop Schiedammers het een stuk beter hebben.
8: Nou, laat ik ook gelijk cultuur even uittillen. Dat is natuurlijk een dossier waarop op de cultuursubsidies op dit moment veel speelt. Beseft u waar u aan begint?
4: Ik besef me te degen waar ik aan begin. En daar speelt een hoop. En daar zijn ook veel gesprekken voor nodig met de sector, met de gemeenteraad. Om daar de goede keuze in te maken. Nou, daar hebben we wat tijd voor gekocht. Maar nogmaals, daar moet niet te lang mee wachten. Dus nee, klopt, dat is een aardige klus. En die gaan we met elkaar proberen te klaren.
8: Ja, waar gaat u beginnen?
5: Bij het begin, denk ik.
7: Ik ben een enorme koffieleut. Dus in die zin gaat dat helemaal goed komen. Ik kijk ook uit naar die samenwerking. Ik denk dat het ook goed is voor Schiedam dat we ook die verschillende invalshoeken mee kunnen nemen. Nou, we hebben in ieder geval een mooi akkoord neergelegd die op hoofdlijnen zeker wel ambitie uitstraalt, wat mij betreft.
5: Kijk, wat het vooral ook vraagt, is soms gewoon niks doen. Soms is ruimte laten aan anderen zelf ook niet dingen doen. Nou, dat doen we voor een deel in het akkoord door nog niet alles al te bedenken hoe we het willen. Zodat er ook ruimte is voor andere partijen in de raad en ook mensen in de stad en organisaties om daar mee te denken. Maar ook wel door op onderwerpen wel duidelijke keuzes te maken en richting te geven en mensen te vragen om mee te denken hoe we dat dan gaan doen.
7: Dus ik zie daar enorm naar uit en wij gaan er een succes van maken.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedenavond, het lijkt dat we de mooie dagen achter ons hebben gelaten met vanavond nog zonnig, maar wel bewolkt bij zo'n 18 graden. Morgen slaat het dan volledig om. Regen bij zo'n 18 graden, zelfs kans op onweer. En de rest van de dag is ook maar regenachtig, hoor.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2 actueel.
1: Schiedam heeft een nieuwe griffier. Arjan van der Lucht is tijdens de raadsvergadering van 28 mei beëdigd tot griffier van de Schiedamse gemeenteraad. Van der Lucht vervangt Marijke P., die het afgelopen jaar de Schiedamse raad bijstond. P. was tijdelijke griffier in Schiedam na het vertrek van griffier Mark Tobias. Een griffier is de hoogste functie binnen de griffie. Dit is het team dat de gemeenteraad ondersteunt in de raadswerkzaamheden. De griffier zit tijdens de raadsvergaderingen naast de voorzitter van de gemeenteraad en let erop of de vergaderingen verlopen volgens de vastgestelde regels. Van der Lucht heeft al ervaringen als griffier. Van 2021 tot de start van zijn werk in Schiedam vervulde hij deze functie bij de gemeente Pijnakker-Nootdorp. Daarvoor deed hij dat in Oudewater. En zondagavond zijn de hulpdiensten uitgerukt voor een melding van een gaslekkage aan de Westhavenkade in Vlaardingen. Ter plaatse bleek dat het om een rij slooppanden betrof. De brandweer is direct een onderzoek gestart. De brandweer heeft van diverse panden de deuren moeten forceren om metingen te kunnen verrichten. Bij een van de panden troffen zij een illegale bewoner aan. Deze is direct door de politie aangehouden voor het betreden van een verboden toegangsgebied. En naast de portiek waar de man verbleef werd ook een gaslucht geroken. Volgens de getuigen zijn er vlak voor de politie en brandweer aankwamen twee mannen weggerend uit een van de woningen. Mogelijk zijn ze bezig geweest met koperdiefstal en hebben zij in een verkeerde leiding gezaagd. Stedin is ter plaatse gekomen om het gas van de getroffen woningen af te sluiten. De Westhavenkade is tijdelijk vanaf de ingang van de sluis tot het hoofd afgesloten geweest. Nadat Stedin het gas heeft afgesloten is de weg weer vrijgegeven.

0: 2.
1: Dit is 2. De week begon voor een aantal Vlaardingers met een zogenoemde walk of life. Simpel gezegd, een rondje lopen buiten om het hoofd even leeg te maken. De wandeling startte bij de stadsgehoorzaal en eindigde in het hof. Onze verslaggever Julian Jansen liep een stukje mee en vertelt je er meer over in de volgende reportage.
2: We maken een wandeling door de natuur in Vlaardingen. Waarbij we eigenlijk een moment van rust in ons dagelijks leven inplannen. En waarin we echt stilstaan bij hier zijn.
3: De wandeling is een startschot voor een bijzondere week.
2: Het is onderdeel van de Mental Health Week 2026 in Vlaardingen. En vandaag 1 juni start de hele Week van de Mentale Gezondheid in Nederland. En hier in Vlaardingen pakken we echt groots uit deze week. Er zijn lezingen, workshops, er is een theaterworkshop, een kindervoorstelling. We hebben yoga en meditatie al gehad. Dus eigenlijk zijn er activiteiten voor jong en oud om je te informeren, maar ook om echt te leren over mentale gezondheid.
3: Tijdens deze walk of life wordt er meerdere keren gestopt voor oefeningen. En Ed is begeleider van deze wandeling.
4: Dan wil ik je uitnodigen om je aandacht te verplaatsen naar wat je ruikt. De eerste oefening was puur even met de ogen dicht en dus heel bewust zijn van de zintuigen die je normaal onbewust gebruikt. Mm. Om te ervaren dat je daar met aandacht, je aandacht op richt, dat heel een bijzondere ervaring kan zijn. Dat je ineens veel meer geluiden hoort bijvoorbeeld.
3: Mm. Waarbij kan dat dan helpen?
4: Nou, het kan helpen om puur de verbinding te maken met anderen. Dus dat je merkt van, hey, ik ben niet alleen. En het is niet zo dat we dingen dan oplossen. Omdat je merkt, ik kan er met iemand anders een gesprek over voeren. En er hoeft alleen maar geluisterd te worden. En ik hoef het wat aandacht te geven. Mm. Ja. Dat is het eigenlijk.
2: Voor mij persoonlijk, ik heb veel te maken met mentale ongezondheid. Ik heb heel lang in een depressie gezeten. Ik heb ook hier mijn voorstelling gespeeld in Vlaardingen daarover. En ik vind het gewoon belangrijk dat er veel meer aandacht komt. En dat het genormaliseerd wordt dat we het erover gaan hebben. Dus hè, fysieke gezondheid, de sportschoolabonnementen vliegen om je oren. Mm-hmm. Maar mentale gezondheid is zo'n groot onderdeel van hoe je denkt, wie je bent, waarom je opstaat in de ochtend en waarom je zin hebt in de dag. En dat mag voor mij echt van de daken geschild worden.
3: En mocht je zelf eens de Vlaardingse of Schiedamse natuur intrekken, dan heeft begeleider Ed nog een tip voor je.
4: Probeer dan eens om zonder je oortjes en zonder de telefoon. Dus ga bijvoorbeeld eens gewoon 10 minuten zonder telefoon de deur uit en de natuur in. En om dan alleen maar bezig te zijn met wat zie ik, wat hoor ik, wat ruik ik, wat voel ik. En dan zul je merken, je hoofd gaat uiteindelijk weer denken over de alledaagse dingen die ook spelen. En dat je merkt, oh, ik kan weer terug. Wat zie ik nou eigenlijk allemaal om me heen?

Tot zover deze twee actueel. Heb je iets gemist? Gedurende de dag wordt deze uitzending herhaald. En dinsdagavond vanaf 6 uur zijn we er weer met de nieuwe twee actueel. In de tussentijd vind je het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam op ditis2.nl. Voor nu nog een fijne dag en heel graag tot de volgende keer.

Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat hij er wel zouden komen. Trump zegt ook dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de militante organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals bitcoin. Het is nu duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. In wijk bij Duurstede is een protest tegen de komst van een noodopvang uit de hand gelopen. Er werd met stenen en vuurwerk naar politieauto's gegooid. De demonstranten zijn tegen de komst van asielzoekers in een sportcomplex. Een paar jaar geleden zaten er ook al asielzoekers. Toen werd door omwonenden geklaagd over overlast. En op Roland Garros heeft Arina Sabalenka de kwartfinales bereikt. De Belarussische nummer 1 van de wereld won in 2 sets van Naomi Osaka uit Japan. Het was de eerste vrouwenpartij in 3 jaar tijd in de avondsessie op het gravel van Parijs. Sinds de introductie van de avondwedstrijd 5 jaar geleden waren er 60 mannen en slechts 4 vrouwenwedstrijden. Volgens de organisatie is dat omdat mannenwedstrijden meestal langer duren en toeschouwers een apart duurder toegangsbewijs moeten kopen. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe deze nacht. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden.

0: Overdag bewolkt met soms stevige buien en ook kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Je luistert naar 2. Voor Vlaardingen en Schiedam.
1: Check het laatste nieuws in de 2-app. En op ditis2.nl.
2: Dit is 2.
3: Hey, listen up, y'all. This room's a mama. Hit it.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl. Je luistert naar 2.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven naar zogenaamde terugkeerhubs te sturen. Dat zijn uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wanneer de wet zou moeten ingaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen een jaar om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. De tegenstanders zijn bang dat het in de praktijk gevangenissen zijn en waarschuwen voor mensenrechten schendingen. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Het bedrijf, sponsor van voetbalclub Feyenoord, heeft alle activiteiten gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Klanten die kunnen nu niet bij hun cryptomunten. Over een paar weken moet duidelijk worden of dat alsnog mogelijk wordt. En twee voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Nooren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. En in Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje-opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt uiteindelijk af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. 2, 2,
3: 2. Dit is 2.

0: van de juiste. De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim 2 maanden na de verkiezingen is de Deense premier Mette Frederiksen erin geslaagd om een centrumlinkse coalitie te vormen. Ze kan zich nu gaan opmaken voor een 3e termijn als premier. Later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen en morgen wordt de nieuwe minister Ploeg gepresenteerd. Nooit eerder in de Deense geschiedenis duurden de coalitieonderhandelingen zo lang, in totaal 69 dagen. De partij van Frederiksen deed het slecht bij de verkiezingen in maart. Haar partij werd alsnog de grootste, maar behaalde wel het slechtste verkiezingsresultaat in 125 jaar. De EU-lidstaten en het Europees Parlement zijn het eens geworden over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. Er was al een akkoord over het toestaan van zogeheten terugkeerhubs buiten de EU. En ook kinderen moeten in deze centra op uitzetting naar het land van herkomst wachten, tenzij het minderjarigen zonder begeleiding zijn. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet het ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is. Er is nog gekeken naar andere oplossingen, bijvoorbeeld of de onruststokers naar een andere dierentuin konden worden verhuisd. Maar dat is niet gelukt, zegt een woordvoerder tegen het AD. En 2 voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Nooren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. In Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje-opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. Het Nederlands elftal oefent vanavond tegen Algerije. Dat is in de Kuip in Rotterdam. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.